tukole n'ebituufu. Kubanga tumanyi bulungi Yohana amazima gaamutemyako omutwe. Naye naawe fuuka omujulizi olw'okubeera ekituufu. Ekituufu ekyo ky'okola, Katonda agenda kuyimirirawo naawe akuwanguzise. Kansaba ab'oluganda, twebulire n'oluyimba lwa Father Michael Ssenfu mu Lugamba, "Toggwaamu maanyi."

Mukama waffe Yesu Kristo, Katonda Kitaawe, yasiiga ne Mwoyo Mutuukirivu, ani akuwangaaze.